0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik ben verloren in de liefde van mijn leven. Ik ben verloren in de armen van de nacht. Zoveel gekregen zonder veel te geven. Ik verdwaal niet meer in het duister van de stad.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: De grootste Nederlandstalige hits. Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
3: Nummer 20.

Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De Ochtendmix tot 20 heeft ze weer op een rijtje gezet voor je. Er zijn vandaag twee nieuwe binnenkomers. Deze aflevering begonnen we met de nummer 20 van deze week. En dat is Frans Duits samen met Lange Frans. En het heet Tour de France. Dan is het tijd voor de nieuwe wijkschijn voor deze week. Gekozen voor Wesley Bronkhorst en het heet To Di Colori. Het is zondagmorgen 6 september 2026. Mijn naam is Abje Enema. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix Top 20 op Eimond 360.

Nieuwe binnenkomer, deze van Henk Benaar, vinden we terug op nummer 17. Ik lach als een clown. Gaan we door naar de nummer 16. Daar vinden we Sven Versteeg samen met Senna. En dat heet Vuurwerk.

0: nummer 11.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

dat in de derde week. Vorige week nog op nummer 17 genoteerd, dus een behoorlijke stijging. Gaan we door naar nummer 8. Robert van Hemert samen met Donny en Fisherman's Friend. Daarachteraan Django Wagner op nummer 7 met Bashanto Bailando.

0: Het gaat goed met Rutger van Barneveld. Vorige week op 7 doorgestegen naar nummer 4. Met Zomer, Zon en Strand. Op nummer 5 hadden we Sander Kwarten. De tapster uit Tijuana. Ik ga vast afscheid van je nemen. Heel veel plezier met Goedemorgen Hemel. 2 uur lang Nederlandstalige bezoekplaten. Tussen 10 en 12 uur. Volgende week zondag, dan ben ik hier weer. Even na 9 uur met een nieuwe aflevering van de Ochtendmix Top 20. Dan ben je nog te goed de top 3. Die ga je achter elkaar horen. Op nummer 3, de 3 J's. Je zit in mijn hoofd. Op nummer 2, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. En nummer 1, de nieuwe nummer 1 deze week. Marco Schuitmaker met Loesoe. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En veel plezier met Goedemorgen Eimond.
1: En dit is de top 3 in de Ochtendmix top 20.
2: Nummer 3.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
4: Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
1: Een hele goedemorgen luisteraars van Eemond 360. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Nederlandstalige verzoekplatenprogramma Goedemorgen Eemond. U kunt weer platen aanvragen op 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300, maar met enige restrictie, want met dank aan Ab Jenema zojuist voor zijn ochtendmix top 20 iedere zondag tussen 9 en 10. Hij neemt snel een slok van zijn koffie en moet het pand verlaten dan in verband met het feit dat hij wat bezigheden buitenshuis heeft. En dat betekent dat hij ook zijn computertje meeneemt en noem maar op allemaal. Dus ik zit hier met de computer van de hoofdstudio en daar zit heel veel Nederlandstalig in, maar niet alles. Dus als u denkt, ik wil een plaat aanvragen, dan kan u de titel noemen, maar geef ook even een nummer door van een bepaalde artiest. Het zoekt wat makkelijker. Een heel ingewikkeld verhaal, maar u kunt gewoon platen aanvragen hoor. 085 20 20 300. Eerst even beterschap aan Marianne de Ridder, want die zou vandaag de telefoon bevrouwen. Maar die belde vanmorgen om 7 uur op. Die is niet helemaal lekker, zoals het heet. En, nou, niet ziek, maar gewoon niet lekker. En dan ga je gauw vervanging zoeken. En dat vonden wij in Anja Dijkman. Anja, dank je wel. En Marianne uiteraard van harte beterschap. 085 20 20 300. Ook straks voor het spreekwoordenspel. En om wat verzoekjes te gaan verzamelen, gaan we eerst even luisteren naar Dimitri van Toren en Frans Halsema. Goedemorgen Eemond bij Eemond 360 op de Nederlandstalige zondagochtend.

0: Zo zijn we deze aflevering van Goedemorgen Eimond begonnen met Arjen, weet je ook weer, Arne Jans, hè, met 7 brieven hebben we gehad ondertussen. De laatste tango zojuist van Frans Halsema. En we hadden in het midden hadden we ook nog een nummer van Dimitri van Toren. Maar nu toch echt de verzoekjes. Wat zegt u? Oh, u wil geen verzoekje aanvragen omdat u wacht op het spreekwoordenspel, want u wil niet 2 keer bellen. Dat begrijp ik. En daarom...
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Ja, u kunt Anja weer bellen op 085 2020 300. Ik herhaal 085 2020 300. En kans maken op het grote prijzenpakket. Prijzenpakket. Ik zie een boeket bloemen staan. En dan heb ik het over een prijzenboeket. Nou ja, een boeket bloemen, een gebak... Heerlijk gebak, warme schotel naar keuze en een heerlijke grillworst van onze sponsoren. 085 20 20 300. Ja, maar wat is dan het spreekwoord, zegt u? Nou, hier komt-ie. Stille wateren hebben diepe... Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Stille wateren hebben diepe... Puntje, puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300. Om in die hoge hoed te komen als u het goede antwoord geeft en kans te maken op de prijzen. Stille wateren hebben diepe puntje, puntje, puntje. Wij gaan gauw met de verzoekjes beginnen, want ze komen wel binnen natuurlijk. Tilly heeft gebeld en Tilly die vraagt een plaat aan voor het team van Eimond 360. Dankjewel Tilly. Voor alle luisteraars en voor zichzelf. En dat wordt Wilma met Ik heb een vraag. Stefan die heeft ook gebeld. Die zegt ik wil iets uit de top 20, maar wat er niet meer in staat. Dus wat er net uit is. Want anders dan horen we hetzelfde nummer. Want de top 20 hebben we natuurlijk net gedraaid. De ochtendmix top 20. Nou, wat er net uit is, dat is Justin de Wild met Cheerio. Dus Stefan, die gaan we draaien. Als derde plaat van dit blokje hebben we een verzoekje van Toon Middenbo. Die vraagt een plaat aan voor Lydia, Vincent en Bastiaan, Anja en Rob. Dankjewel Toon. Ben, Kees en Nel, Ate Jolanda, Leida en voor Henk van Kampen. En dat wordt Frans Bauer met Een dag uit 1000 dromen.

wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen? En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Frans Bauer met een dag uit 1000 dromen. Een van de vele verzoekjes die doorgebeld worden op 085-2020-300. Of het antwoord op het spreekwoordenspel. Hetzelfde nummer. Stille wateren hebben diepe puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Stille wateren hebben diepe puntje, puntje. We hebben weer een mooi prijspakket klaar liggen. Ik ga naar de volgende verzoekjes. Lia Baltus die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. De Dijk met Als het golft. Simon Zonneveld die vraagt een plaat aan voor Nelly Nieuwenhuizen. Wordt een nummer van Willeke Alberti. En het wordt dan De Oude Piano. Marco Beentjes, jij vraagt een plaat aan voor alle fietsers van de Lourdes sponsortocht. En dat wordt Rowan Hersen met Zondag in het Zuiden. En over die sponsortocht heb ik een berichtje gekregen vorige week al. En daar staat, wilt u dit voorlezen in de uitzending van 6 september? Nou, dat doe ik even. Want er is namelijk een goede doel fietsactie. Wie houdt er van fietsen voor het goede doel? De Bedevaart Lourdes, zondag 6 september een fietstocht. Gratis startbewijs halen vanaf, dus kan ook straks na 12. Gratis startbewijs halen vanaf 9:45 bij de Mariakerk aan de Spoellaan in Heemskerk. De stempelpost is Johanneshof. U kunt zelf de route bepalen, dat is makkelijk. Bij Johanneshof krijgt u dan een kaartje waarmee u een ijsje kunt halen bij een ijsfabriek in Heemskerk aan de lijnbaan 47. Elk ingeleverd kaartje die telt mee in de sponsoring. En zo kunnen we mensen meenemen naar de Lourdes Bedevaart. En bij slecht weer, maar dat is het niet, mag u de auto gebruiken. Nou, dus allemaal naar de Mariakerk aan de Spoellaan voor een heerlijke fietstocht op deze prachtige zonnige dag. Voor het goede doel, mensen brengen naar Bedevaart Lourdes. Goed, dan gaan we de bril weer even opzetten, want die moet plotseling op onverklaarbare wijze af als ik iets ga voorlezen. Ik heb de platen al genoemd. We gaan beginnen met Rowan Hersen en Zondag in het Zuiden.

de dijk. En als het golft, dan golft het goed. Ik ga nog één keer het spreekwoordenspel noemen. U kunt nog bellen. Oog voor verzoekjes 085 20 20 300. En het spreekwoord voor het grote prijzenpakket. Stille wateren hebben diepe... puntje. Ali Paap heeft gebeld. Die vraagt de plaat aan voor Jack Henk Wijngaard en de Vlam in de Pijp. Dan hebben wij hier een verzoekje van Patrick. En dan moet ik eventjes Patrick Kil. Voor alle collega's op de vroege zondagmorgen. De Zuiderzee beladen met Sylvia Poons en Oetse Verschoren. We gaan beginnen met het verzoekje van Jeanette Koster. Die vraagt een plaat aan voor iedereen op luisteren. De Shepherds, die staat op die andere schijf die met de muziek mee is, zoals het heet. Dat komt allemaal goed in de toekomst. En daarom gaan we, want ze heeft een tweede keus gevraagd, Jeanette, het goede doel met België. En daar gaan we dan mee beginnen.

En dat was Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp. We gaan het eerste uur afsluiten met nog één keer het spreekwoord. Stille wateren hebben diepe puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Nog één keer een oproepje voor verzoekjes. Maar nogmaals, Ab is met de muziek mee, zoals het heet. En die heeft zijn harde schijf meegenomen. Dus ik ben even afhankelijk van de platen die hier in de studio zitten, in de computer. En ik heb al een paar platen die ik niet hier heb. Dus daar ga ik wat alternatiefs voor vinden. Maar uw naam wordt genoemd natuurlijk. 085-2020-300. We gaan eruit met een verzoekje van Erik. Die vraagt een plaat aan voor het hele team van Goedemorgen Eimond. Maakt niet uit, zegt hij. Herman van Veen met Hilversum 3. Daar gaan we dit uur mee afsluiten. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
4: Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
1: Het tweede uur van Goedemorgen Eimond op deze 6e september van het jaar 2026. En wat Gerard Cox ook zingt, het is nog niet voorbij die mooie zomer. Heerlijk, we kunnen nog een paar dagen genieten van hoge temperaturen en zon. We houden natuurlijk wel rekening met het feit dat het volgende week heel anders kan zijn. Het is per slotverrekening september en de R zit weer in de maand. Goed, we gaan verder met de verzoekjes die ik nog voor me heb liggen. En de mensen die nog willen bellen voor een verzoekje, 085 20 20 300. Ik zei u al, Ab Jenema die is met de muziek mee, die is weg. En die komt wel weer terug natuurlijk, maar hij had bezigheden buitenshuis. En dan heeft hij ook zijn harde schijf mee. Dat is waar allemaal muziek op staat en noem maar op, bij gezelligheid. En ik ben dus afhankelijk van wat er in de computer zit hier in de studio. Er zit genoeg in, maar we kunnen niet aan alle verzoeken voldoen. Maar dan vinden we een alternatief, dat verklap ik u alvast. We gaan naar Ben Limme. Die vraagt een plaat aan voor zijn vrouw en zichzelf, zijn vrouw Ria. Heel even van Shirley Sweres. En daar komt het. Dan hebben wij Henk Talsma. Die vraagt de plaat aan voor de medebewoners van huizen Nauweland. En voor de mensen van Eimond 360. En dan wil hij horen Frans Bauer met 1000 rode rozen. Nou, die zit dus niet in de computer. Maar wat dacht je van 1000 lieve woorden? 1000 lieve woorden van Frans Bauer. Gaan we die draaien, Henk Talsma. Mevrouw van Duin die vraagt een plaat aan voor Hans van Duin, familie, vrienden, kennissen en de mensen van Eimond 360. John de Bever en Corrie Konings met mijn allerbeste vriend. Maar ook die staat dus op die harde schijf van Ab. Klinkt allemaal heel raar en cryptisch. Maar in elk geval, het wordt wel een vriend voor het leven. Echte vrienden wordt het, van Jan Smit en Gerard Joling. In diezelfde plaat gaan we draaien voor mevrouw van Lieshout, want die vraagt ook eigenlijk Corrie Konings en John de Bever aan. Voor iedereen op luisteren, maar ik hoop dat u ook tevreden bent met Echte Vrienden van Jan Smit en Gerard Joling.

Chili Sweres en heel even. Het was weer een verzoekje die we konden inwilligen. Hans van Duin vraagt een plaat aan voor moeder van Duin, familie, vrienden, kennissen en de bewoners van Huize Westerheem. Gelukkig zegt hij in het algemeen Ida de Nijs, want dan ga ik zoeken en dan kom ik de Wandelclub tegen in de computer hier in de studio. Dus daar gaan we, die gaan we draaien. Henk van Kampen vraagt een plaat aan voor Paul en Tamara Langbroek, Jannibel, Floyd, Toon Middenboe, Piet Limmen, Ans de Jong en voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En wat vraagt Henk van Kampen aan? Heel leuk. Wim Sonneveld en de Tea Room Tango. We gaan beginnen met het verzoekje van Nicolaas. Die vraagt een plaat aan voor Christine, Jopie Numan, Aag Bruins, Tina en Ed, Tini Oort, Richard Krane en voor Bets en Jaap Schuit. Prachtig mooi nummer. Saskia en Serge en Zomer in Zeeland.

steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen, achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd.

0: plaatselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hier, oba, wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

Ja, dat was Ida de Nijs met de Wandelclub, origineel natuurlijk van Jasperina de Jong. Het is 11:30 en normaal doe ik het om 10:30. U denkt, wat doet hij dan normaal om 10:30? Nou, het volgende. Nou, doen we nou dus even een uurtje later, want het was plotseling zo druk met verzoekjes dat ik er geen tijd voor had. Nu wel. U hoort van het KNMI en de NOS steeds het weer van vandaag. En nou, vandaag hebben wij geen klagen, maar wat staat ons de komende dagen te wachten eigenlijk, hè? Nou, morgenochtend, dus maandag 7 september, dan wisselen perioden met zon- en wolkenvelden elkaar af. Het is droog en om 9 uur is het al 15 tot 19 graden. De wind is zwak of matig en waait uit het zuiden. Morgenmiddag draait de wind van zuid naar zuidwest, trekt wat aan. Landinwaarts is de wind veelal matig en aan zee krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. En waarschijnlijk blijft het overal droog. Er zijn flinke temperatuurverschillen, want het wordt 20 graden tot 23 graden hier vlak aan zee. Maar 24 tot 26 graden in Rotterdam, Utrecht en Zwolle. En 27 tot lokaal 29 graden in Limburg en langs de oostgrens. Morgenavond neemt de bewolking toe. Er is een kans op een enkele bui. Er waait een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind. En halverwege de avond is het toch nog 18 tot 21 graden. Vooruitkijken, dinsdag is het zonnige weer voorbij. Er trekt een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen midden op de dag een aantal uur regent. Achter dit regengebied volgen wel opklaringen, maar ook enkele buien. Er zullen in de kustgebieden meer buien voorkomen en de intensiteit zal vaak ook feller zijn dan in het binnenland. Het wordt dinsdag 18 of 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. Woensdag is die wind uit het westen ook nadrukkelijk aanwezig. Dat geldt zeker voor de kustprovincies. Zonnige momenten en buien wisselen elkaar af. En tijdens die pittige buien is er kans op een klap onweer. Dat is mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden. Tot slot, donderdag is het vaker droog. Beetje positief eindigen, hè? Donderdag is het vaker droog met ruimte voor de zon. Regionaal komt het wel tot een paar kleine buitjes. En de buienkans is wat groter in het noorden en westen dan in het binnenland. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen.

En zo bent u weer op de hoogte van het weerbericht tot en met donderdag aan toe. We gaan het spreekwoordenspel afsluiten, want we hebben een winnaar uit de Hoge Hoed laten komen. Plotseling zag ik een handje boven die Hoge Hoed uitsteken en jawel, daar kwam de winnaar. Het antwoord was: stille wateren hebben diepe gronden. Gronden. Jawel, dat was het antwoord. Gronden. Van harte gefeliciteerd, mevrouw van de douche uit Beverwijk. Want u bent de winnares van de bloemen, het gebak, de warme schotel naar keuze en de grillworst. Van harte. En Anja zal zo contact met u opnemen om te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen. Of misschien heeft ze al contact opgenomen. Dat kan natuurlijk ook. In elk geval niet te treuren als u niets gewonnen heeft, want volgende week doen we weer een nieuw spreekwoordenspel. We gaan naar Ans Verwij, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Het wordt VOF de Kunst met één kopje koffie. Nel Vonk vraagt een plaat aan voor alle mensen die luisteren en voor het team van Goedemorgen Eimond. Benny Nijman met Waarom fluister ik jouw naam nog? En dan mevrouw Aagbruins, u heeft het mij af en toe horen zeggen. App is afwezig vandaag en die heeft altijd een soort apparaat bij zich waar alle muziek op staat die je maar kan bedenken. Maar Bobby Prins hebben wij hier nog niet in Zenlex staan in de grote studio. Dus Bobby Prins met Stil in de Straten, dat kunnen we helaas niet draaien. Maar ik heb iets anders gevonden. U vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter, Ali Poelman en verder voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En mevrouw Bruins, we gaan dan draaien een nummer van Guus Meeuwers wat ook over straat gaat en het heet ook Op Straat.

VOF de Kunst en één kopje koffie. We hebben nog vier plaatjes hier liggen voor het nieuws van 12. Die gaan we draaien, maar uiteraard niet voordat ik Anja Dijkman bedankt heb voor het vervangen van Marian. En nogmaals, Marian, van harte beterschap. We gaan eruit met een plaatje van Emmy. Die vraagt een plaat aan van Robert Long. En het nummer Levenslang heb ik niet hier in de computer zitten. Dus het wordt dan Geef ons vrede. Ik hoop dat je daar ook tevreden mee bent, Emmy. Dan hebben we Mia Hagen, die vraagt een plaat aan voor Kees, Edwin en Helen. Aad en Jolanda, Jitse en Gerda, Ellie en Bert. Yves Berendsen met Voor altijd, maar ik ga draaien Terug in de tijd, want je voelt het al aankomen. Die staat nog niet in de computer. Anzinnige vraagt een plaat aan voor Kalina Frans, Irma en Kees. En voor mij, ach wat lief, dankjewel Ans. En voor het team van Goedemorgen Eimond, de Engelbewaarder. En Kitty Schone vraagt een plaat aan voor de medebewoners van Nauweland. En de Scootmobielclub, Corrie Konings, Leven en Laten Leven. Ook voor iedereen die luistert. Morgen kunt u weer platen aanvragen bij De Ochtendmix. Tussen 10 en 12, dan zit ondergetekende hier met Rina Haver. Wat Goedemorgen Eimond betreft, graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering. Weer op zondag, eerst van 9 tot 10, de ochtendmix top 20. En van 10 tot 12, Goedemorgen Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse.
0: De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: good song. I'm sure Mark can pay for this, Dad.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma BNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vulddoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: misschien.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velsen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velsen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Kwartje, 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakke is Prins Klaus herdacht. Hietzakke ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond luisteraars, het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Dijs, presentator en samensteller van het programma en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

We zijn begonnen met onze openingstune en die was van tenorsaxofonist Ben Webster in Just a Sitting and a Rocking. We blijven nog eventjes bij deze tenorsaxofonist. Hij begon zijn gloriejaren in de 20e jaren en speelde bij vele grote orkesten. Geboren in Kansas City is hij wat later met de orkesten meegetrokken door de States en ook nog terechtgekomen bij zijn grootste verlangen, het orkest van Duke Ellington. Daarna is hij regelmatig naar Europa getrokken en daar op een gegeven moment ook blijven hangen om uiteindelijk in Amsterdam te overlijden. Wij gaan luisteren naar Ben Webster samen met pianist Art Tatum in Night and Day.

pianist Art Tatum en Ben Webster op tenorsaxofoon in Night and Day. Ja, een prettig mens in de omgang was Ben Webster niet. En later kwam daar ook nog eens de drank en de drugs bij, zoals vele van de grote artiesten. Vanwege zijn humeur kreeg hij de bijnaam The Brute. Maar meest bekend is hij onder de bijnaam The Frog, vanwege zijn uitpuilende pupillen. Kenmerkend in zijn saxofoonspel is The Breathe, het spelen van noten vergezeld met veel adem. Ben Webster, King of Tenors, gaan we nou luisteren in het romantische nummer Tenderly.

0: Ben Webster in Tenderly. Zangeres Billie Holiday had een moeilijke jeugd. Afkomstig uit een slavenfamilie, haar oma had zelfs van de plantage-eigenaar 16 kinderen gehad. Wilde haar moeder, de moeder van Billie Holiday, het benodigde geld verdienen in New York. Later trok ze bij haar moeder in. Toen die ziek werd en Billie ging zwerven, kwam zij in de prostitutie terecht. Ze wilde uit die kringen en bij een dansauditie werd zij gevraagd, oh, zing eens een beetje. En dat deed ze maar wat graag. Als 15-jarige was ze als zangeres ontdekt. De eerste platencontracten kreeg ze via Benny Goodman en diens zwager Fred Hammond. Haar wat heese stem, maar prachtig van timbre, romantisch en zeer jazzy, kunt u ook horen in het nu volgende nummer, What a Little Moonlight Can Do.
1: Static across your poor tongue. Just will not utter the words I love you. Ooh, what little moonlight can do. Wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bold. You can't resist him, and all you'll say when you have kissed him is zoo.

Billie Holiday in What a Little Moonlight Can Do. Ja, en dan sinds de korte tijd bij de band van Ellington, wat langer bij die van Count Basie en daarna bij de blanke band van Artie Shaw. En daarmee kwam zij duidelijk in aanraking met de nog heersende rassendiscriminatie. Want op de tochten door het land mocht ze vaak niet in het hotel in. Kon eten en slapen in de bus. En vaak werd nog het gebruik van toilet in de hotels of theaters ook nog vooraan verboden. Dan keert ze weer terug bij de band van Basie en krijgt zeer nauwe vriendschapsband met saxofonist Lester Young. We gaan vervolgens luisteren naar Billie Holiday in Pennies from Heaven.

Billie Holiday in Pennies from Heaven. Ja, Lester Young, met wie zij een vriendschapsband kreeg, noemde haar Lady Day. En zij gaf hem de bijnaam Press, voor president onder de saxofonisten. Door haar eerste, zij het mislukte huwelijk, was zij in aanraking gekomen met de heroïne. Ze wordt verschillende keren opgepakt, komt in herstellingsorde en bezwijkt er uiteindelijk aan in 1959, 44 jaar oud. Wij gaan als slot van Billie Holiday stukje luisteren naar Billie's Blues.

En u hoorde Billie Holiday in het voor haar gecomponeerde nummer Billie's Blues. Lester Young speelde als kind in een rondtrekkend circusorkest van de familie. Hij leerde spelen op trompet, saxofoon en drums. En het laatste instrument bezorgde hem wat jobs in diverse kleine orkesten. Uiteindelijk verlaat hij de familie en gaat tenorsaxofoon spelen. Na in het orkest van Benny Moten gespeeld te hebben, komt hij bij Count Basie terecht, waar hij zijn platendebuut maakt. Daartussendoor was hij nog even aangenomen bij Fletcher Henderson om Coleman Hawkins te vervangen, maar de andere bandleden accepteerden hem niet. We gaan luisteren naar Lester Young en They Can't Take That Away From Me, waarin Lester Young op klarinet speelt.

En we hoorden Lester Young niet op saxofoon, maar op klarinet in They Can't Take That Away From Me. In het begin van de uitzending noemde ik de tenorsaxofonist Ben Webster nog de King of Tenors. Maar er zijn nogal wat tenorsaxofonisten die ook voor zo'n titel in aanmerking kunnen komen. Het grote voorbeeld voor Ben Webster was Coleman Hawkins. Die had bij Fletcher Henderson zijn eerste platendebuut gemaakt en is een van de grote pioniers geweest op het gebied van de jazz en zeker op het bespelen van de tenorsaxofoon. Wij gaan luisteren naar Coleman Hawkins hier in The Breeze and I.

Coleman Hawkins en his orchestra in The Breeze and I. We gaan even een klein blokje trompet. En dan beginnen we met Chet Baker, als zeer jong een virtuoos op de trompet. Even dreigde zijn muziekcarrière in het honderd te lopen toen hij op straat in gevecht kwam met en zijn handtanden eruit werden geslagen. Na 2 jaar keihard werken slaagde hij er toch nog in om met een kunstgebit goed trompet te kunnen spelen. En hij heeft dat tot aan zijn dood bewezen. Naast het trompetspel heeft hij ook veel gezongen op veel van zijn albums. Ik laat Chet Baker nu horen in de titelsong van de film Let's Get Lost.

En dat was Chet Baker, zang en trompet in Let's Get Lost. Ja, we kunnen hem rekenen tot een stroming in de jazz die we noemen de cool jazz. En een hoogtepunt uit zijn carrière is wel zijn samenwerking met baritonsaxofonist Jerry Mulligan. En uit die samenwerking laat ik u horen Moonlight in Vermont.

En we hoorden het prachtige samenspel van trompetist Chet Baker met Jerry Milligan. En het komt uit de jaren 50. En zij speelden Moonlight in Vermont. In de beginjaren van de jazz was de rol van de trompet nog vooral die van de cornet. Ook Louis Armstrong begon op cornet. En een van de allereerste blanke jazzmuzici, dat was Big Spiderbeck. Geboren in 1903 speelde hij al jong op gehoor op de piano. Hij woonde in Davenport aan de oevers van de rivier de Mississippi en hoorde de jazzmuziek op de raderboten die uit New Orleans kwamen. Toen hij 14 was, leerde hij zichzelf op cornet spelen. Maakte keurig de middelbare school af, kwam nog even op de militaire academie en ging uiteindelijk spelen bij de Wolverines in een andere grote jazzstad, Chicago. Met zijn groep Big Spiderbeck and His Gang nam hij in 1927 op Royal Garden Blues.

En dat was trompetist Bix Beiderbecke en zijn gang in Royal Garden Blues. En een trompetist uit de latere periode is Ruby Braff. Die is geboren in 1927 en overleden in 2003. We gaan naar hem luisteren met zijn groep New England Songhounds, waaronder ook de tenorsaxofonist Scott Hamilton. En zij spelen Indian Summer.

En dat was trompetist Ruby Braff en zijn New England Songhounds. En ze speelde Indian Summer. Ja, hij was als trompetist toch steeds de vertolker van de swing, Dixieland en de mainstream. Zangeres Ella Fitzgerald, zij zong vlak na haar ontdekking bij de band van Chick Webb. Wel een van de bekendste bands uit de jaren 20. Hij trad regelmatig op en vooral in de danszalen, onder andere in New York in The Home of the Happy Feet. En dat was een dansgelegenheid waar 1500 mensen tegelijkertijd konden dansen tegen een weekendprijs van $75. Wij gaan luisteren naar Ella Fitzgerald in het orkest van deze Chick Webb in The Dogtown Strutters Ball.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velzenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreemrechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

U luistert naar Musiclopedie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, het aankomende uur filmmuziek. Specifiek gericht op het duo John Williams en Steven Spielberg, een van de meest succesvolle en langdurige samenwerkingen in de Hollywoodgeschiedenis. We gaan luisteren naar een aantal stukken van Williams en Spielbergs beste vruchtbare samenwerking. En misschien hoort u ze voor het eerst, of luistert u met wat weemoed. Bent u er klaar voor? En action!

Misschien herkende u hem al, de mondharmonica. De enige echte Toet Stielemans. Dit was de Sugarland Express en u hoorde de prelude en de main theme en uitgevoerd door het Hollywood Studio Symphony. Deze road movie uit 1974 was ook de eerste film van Steven Spielberg. Want in 1974 werd John Williams dus benaderd door de nog jonge regisseur die naar aanleiding van de filmmuziek voor The Reavers aan Williams vroeg of hij dus zijn debuutfilm, de Sugarland Express, wou voorzien van muziek. Nou, en Williams die stemde in en dit was zonder dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking.

Jaws uit 1975. En deze film bombardeerde John Williams meteen tot de beste van alle filmcomponisten. En dit is de soundtrack, de 9e Into the Estuary, in plaats van de normale main titel die we zo vaak kunnen horen. Want het is een met spanning gevulde hoofdthema voor Jaws en een van de bekendste in de filmgeschiedenis. En staat gewoon synoniem voor het gevaar, zodra je dat dum-dum hoort. Hoewel Spielberg dacht dat Williams eigenlijk een trucje uithaalde toen hij het idee voor de muziek voor het eerst afleverde, was deze film toch wel het cement voor de werkrelatie. En Williams' instincten, die waren goed en hij had gelijk met de filmmuziek, want hij verdiende hiermee een Academy Award. Williams componeerde na Jaws muziek voor Midway, The Missouri Breaks, Black Sunday, Close Encounters of the Third Kind in 1977, Superman in 1978, Dracula in 1979 en vele andere, zoals deze uit 1982.

Dit was E.T., die extraterrestrial. En we hebben hiervan de 20e nummer van de soundtrack van E.T. genomen. Chase, Saying and Goodbye. En bij het maken van de muziek voor die film E.T. nam Williams namelijk een moderne aanpak om ervoor te zorgen dat het meer sympathie zou komen voor E.T. Want dat is natuurlijk een buitenlandse, ja, het is een alien. En het is een vrij leuke feit ook trouwens. Het einde van die film, dat was een van de belangrijkste muzikale ervaringen voor Williams. Want na verschillende pogingen om muziek te maken voor die film, nou, hij werd er knettergek van. Spielberg die nam die film van screen weg. En hij moedigde Williams aan om de finale zo uit te voeren op een manier van hoe hij een orkest zou dirigeren tijdens een concert. Nou, hij deed dat. En Spielberg die wijzigde iets in de film, zodat deze overeen zou komen met de muziek. En dat is vrij ongebruikelijk, omdat normaal gesproken de muziek zou worden bewerkt, zodat deze weer overeenkomt met de film. En het resultaat hiervan? Williams won de Academy Award voor de beste origineel filmmuziek in 1982.

De reeks van Indiana Jones films gaf de wereld een van de grootste helden van de film met Harrison Ford als de archeoloog. Williams' muziekstukken voor elk van de 4 films zijn zo gevuld met avontuur en perfect vastliggen van schurkenstaten. Indiana Jones, een film in 81, 1984, 1989 en in 2008.

Dit was van de Hook soundtrack You Are the Pen uit 1991. En we gaan door naar 1993, de volgende film van Spielberg.

Ik mag wel zeggen dat ik dit een vrij ontroerende muziekstuk vond. Schindler's List uit 1993. We hebben de 13e track genomen. Remembrances met Ophiel Itzta Perlman. Toen John Williams een eerste cut van een film had gezien, was hij zo aangedaan. Het had hem zo aangegrepen dat hij gewoon naar buiten moest om wandeling te gaan maken om zich te herpakken. En toen hij terugkwam, telde Williams aan Spielberg dat hij een betere componist voor de film verdiende. Waarop Spielberg antwoordde: ik weet het, maar ze zijn allemaal dood. Williams aanvaarde deze gigaklus, emotionele film en al, en won de Academy Award voor de Best Original Score.

Nog een film uit 1993, Jurassic Park. Het was het 12e project waaraan Williams en Spielberg samen aan werkten. De muziek die in het zilste jaar werd geschreven was voor de vrij grote emotionele film Schindler's List. Die heeft het ontzag en een fascinatie vertolkt om Spielbergs, zijn prehistorische wezens, tot leven te brengen. Nou, dat is goed gelukt.

1998, Saving Private Ryan. Bij het maken van deze epische oorlogsdrama had Spielberg een zeer sterke creatieve richting in gedachten, want hij wilde alle gevechtscènes in deze film zonder muziek hebben. Nou, dat was natuurlijk heen en weer gemorrel, maar dit hield Williams natuurlijk niet tegen om toch zijn stempel goed te zetten op de totale film. Hij mocht een Grammy Award ontvangen voor de beste instrumentale compositie geschreven voor film of televisie.

U hoorde de openingstitel van Catch Me If You Can uit 2002. En Williams' deelname aan Catch Me If You Can markeerde de 20ste samenwerking tussen hem en Spielberg. En Williams vertelde een verslaggever dat van alle films die ze hadden samen gedaan, dit waarschijnlijk het dichtst bij een romantisch avontuur comediestuk is. En de stijl van die film bevat een zeer levendige en nauwkeurige uitvoering van het soort swingende jaren 60 stijl wat u ook gehoord heeft net. En die muziek die hij heeft geschreven, die heeft wat zogenaamde progressieve jazz elementen afgeleid van de stijl die ook populair was in de jaren 50 en begin jaren 60.

The Freedom Skull uit de film Lincoln uit 2011. En Williams ontving zijn 43e Oscar-nominatie voor de Best Original Score na het componeren voor de film Lincoln. Die werd uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra. Helaas, we zijn weer bijna aan het einde. We gaan met de laatste nog laten we even horen. Uitgebracht in 2017, The Post. Soundtrack nummer 1, The Papers van John Williams. En daarna hoort u nog een stukje van de film War Horse uit 2011, The Homecoming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

vervolgen ons programma met Kris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie en techniek worden verzorgd door Hans Dijst.

Fidelio, oftewel Die Eheliche Liebe, is de enige opera die Ludwig van Beethoven schreef. De uiteindelijke versie kent twee actes. De oorspronkelijke versie, getiteld Leonore, kent er drie. De opera verhaalt hoe Leonore vermomd als gevangenbewaarder, genaamd Fidelio, haar echtgenoot Florestan van de dood redt in een politieke gevangenis. Wij gaan luisteren naar de ouverture Fidelio, vertolkt door Claudio Abbado.

Dat was de Ouverture Fidelio van Ludwig van Beethoven. Franz Liszt was een Hongaarse componist en pianist. Hij geldt als een van de grootste pianovirtuozen aller tijden. Reeds op 6-jarige leeftijd bleek zijn grote muzikale begaafdheid. Een jaar later kon hij lezen en schrijven, zowel brieven als muziek. En reeds op 9-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste concert. De meeste van de composities van Liszt zijn berucht omwille van de hoge technische eisen die aan de pianist worden gesteld. We gaan nu luisteren naar van Franz Liszt iets heel anders. Andrea Bocelli gaat zingen Sogno d'amore. En dat komt uit Liebestraum nummer 3 samen met het Londens Symfonieorchester.

Sogno d'amore uit Liebesdrama nummer 3 van Franz Liszt. In 2013 overleden Oostenrijkse tenor Peter Minich werkte bijna 50 jaar bij de Wiener Volksoper. Hij zong opera, operette, maar hij zong ook in musicals. In 1960 werd hij lid van de Wenense Volksoper, waar zijn carrière inderdaad zijn hoogtepunt bereikte. Zijn eerste debuutrol als permanent lid van de Weense Volksoper was graaf Tassilo in de operette Gravin Maritze. En die operette is van Emmerich Kallmann. En het was september 1960. Hier gaat hij van Frans Lehár zingen het Wolgalied.

Veter Minits zong het Wolga-lied van Frans Lehár. De Australiër Peter Granger kwam op jeugdige leeftijd naar Engeland en begon daar een veelzijdige muzikale carrière. Hij was een uitstekend concertpianist, verzamelde volksmuziek en componeerde in een heel persoonlijke stijl. Korte muziekstukken met een veelal vrolijke karakterterm, zoals het onvergetelijke Country Gardens, hier in de uitvoering van het London Promenade Orchestra.

Country Gardens van Percy Grainger. Wenen was niet de enige plaats waar de wals in de 19e eeuw furoren maakte. Ook Frankrijk had namelijk zijn eigen walskoning. En het was Emile Waldteufel. Als pianist en orkestleider componeerde hij meer dan 250 walsen, waarvan vele onsterfelijk zijn geworden. De bekendste is zonder enige twijfel de schaatsenrijderswals. Maar ook deze die nu volgt is een juweeltje. Très jolie valse.

0: En we hebben geluisterd naar Treasury Vals, een wals van Emil Waldteufel. Rossini was een van de temperamentsvolste componisten ooit. Hij bezat een levendige geest en was een onuitputtelijke bron van melodieën. In 1835 bracht hij een collectie van 12 liedjes en duetten uit, onder de titel Soirée Musicale. Een ervan is de wals La Danza. Het is een Napolitaanse tarantella en het wordt hier gezongen door de tenor Philip Toshan.
1: In mezzo mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per danzare, che l'amor non mancherà. Già la luna in mezzo mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che l'amor non mancherà. Già la luna in mezzo mare, mamma mia, si salterà. Resto in danza, tondo, tondo, donne mie, venite qua. Un canzon bello e giocondo a ciascuna toccherà. Finché c'è il primo una sella e la luna spenderà. Il più bello con la più bella tutta notte mazzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo a mare. Mamma mia, si salterà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà. Finché,

La Danza van Rossini, hier gezongen door de tenor Philippe Doschan. De Spaanse componist Pablo de Sarasate maakte wereldwijd furore als violist. Tussen 1878 en 1882 schreef Sarasate, die de schrijverspen even meesterlijk hanteerde als zijn strijkstok, een reeks Spaanse dansen. En als inspiratie voor zijn Zapateado diende de gelijknamige klompendans, waarin de danser het ritme van de muziek benadrukt door met de hielen te stampen. Wij gaan luisteren naar Zapateado van Pablo de Sarasate.

Zapateado van Pablo de Sarasate. De Moravische componist, muziekpedagoog, muziektheoreticus, zanger, violist František Richter was een belangrijk vertegenwoordiger van de Mannheimer Schule. Richter deed zijn muziekstudies in Wenen en Italië. Sinds 1747 was hij als componist, violist en zanger, hij was bas, bij de bekende Mannheimer Hofkapelle van keurvorst Karel Theodor van Beieren. En concertreizen voerden hem naar Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij gaan luisteren naar Sinfonia a Quattro in C, La Melodia Germanica.

Symfonia a quattro van Richter. In 1908 ging prinses Louise van Saxe even door met een Italiaanse componist. Heden ten dage is deze sprookjesachtige affaire vergeten en op één melodie na ook de componist. Zijn naam was Enrico Toselli en zijn serenade wordt nog steeds gespeeld. Hier volgt de Toselli-serenade in de uitvoering van het Nationaal Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles Gerhardt.

En u hoorde de Toselli-serenade, ja, natuurlijk van Toselli. Dmitri Shostakovich wordt thans gezien als een van de grootste componisten van de 20e eeuw. Dat hij ook veel gevoel voor humor had, blijkt onder andere uit de muziek die hij schreef voor de satirische filmcomedie The Catfly uit 1955. Romance from the Catfly. Gaan we nu naar luisteren, hier ook in de uitvoering van het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles Gerhardt.

van Dmitri Shostakovich hoorde u Romance from the Catfly. Het grote Johann Strauss Orkest met voorstellingen over de hele wereld, daar gaan we nu naar luisteren. Zangeres Mirusia Lauwersen, afkomstig uit Australië, is wel een van de topartiesten bij dit orkest. Hier een opname uit 2008. Mirusia Lauwersen zingt het Ave Maria.

Het Ave Maria, gezongen door Mirusia Lauwense samen met het Johan Strauss Orkest van André Rieu. De eerste componist, en ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, Michael O'Sullivan, heeft in zijn composities vooral de geschiedenis van de Ierse muziek vertolkt. En het werd standaard voor de vele Ierse emigranten die naar Amerika, Canada en Australië gingen en hun traditionele muziek meenamen naar hun nieuwe vaderland. Van het album Bringing It All Back Home gaan we luisteren naar Woodbrook.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velzenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velzenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.